0: Keep it locked on Koffie FM 97.2.
1: Lang te wachten bij arbeidscentrums, die werkloosheidsverzekeringsfondsen dingen voor jou makkelijker gemaakt. Nou kan je enige tijd en plek toegang tot WVF-diensten verkrijgen door die WVF online dienstenplatform. Dien jou eise makkelijk in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien een betaalverzoek in, controleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelijk. Al wat jy nodig het is internetverbinding, so hoekom wag, besoek uifonline.lybe.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binnen jou bereik. WVF, ons werk vir jou.
2: And a very good morning to all you people out of the land here. 18 minutes, going to be 19 minutes past the hour 9. 13 day of the 7th month in here, 12 degrees Celsius. Now we just have a power outage. Do not know how long we will be on air. Also running this morning on our inverter. For the day, you guys that are streaming, thank you for hosting me wherever you may be listening to. I know that we have a difficulty, you guys have a difficulty connecting with us this morning in certain areas because of the power outages. But we thank everyone that is with me this morning on your station of the nation, Koffie FM 97.2. Let us start off our day as we normally do. So, hartelijke welkom aan allemaal wat ingeskakeld is. Goddelijke voorrecht weer eens om hier te wees, om samen met u te wees. Net om voor u samen met u te wees om radio te komen doen tot op 12 uur vanmiddag. Maar weer eens, hartelijke welkom aan allemaal wat ingeskakeld is en goeiemôre aan al die luisteraars in Koffie. Everybody out there, once again, thank you for tuning in and making this your frequency of choice. Koffie FM 97.2, it all began. Yeah, we have a little bit of a power outage. Do not know how long it's going to take for them to repair. We're going to just do what we do best right here on your station of the nation, Koffie FM 97.2, where it all began. If you have any messages that you want to convey, feel free to do that. Yeah, also had some nice sports